Hij wil Hugo'tje komen diggelen. Ja, toen ben ik goed dejot. Nenet hij duker, zo ben je ter na zora le. Ja, ik ben koei begoo. Kom mijn laatje. Lumo to do.